0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
11: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis.

0: een goede morgen.
1: Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn namelijk verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van de Vlaamse scholen staan op dit moment op de wachtlijst. Goed voor minstens 5 miljard euro. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers bijvoorbeeld die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch ruim 15 jaar geleden. Amerikaanse vicepresident Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het wereldkampioenschap voetbal is er flink gescoord in de matchen van gisteravond en afgelopen nacht. Gastland Canada bijvoorbeeld verpletterde Qatar met 6-0. Jonathan David, ooit nog bij AA Gent, scoorde een hat-trick. Door de zege staat Canada aan de leiding in een groep voor Zwitserland dat de Bosnië-Herzegovina versloeg met 4-1 dankzij twee doelpunten van invaller Manzambi. Een naam om te onthouden en in de gaten te houden op dit WK komende matchen. Zuid-Afrika met Hugo Broos pakte dan weer een eerste punt na een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië in een toch wel zwakke match. En vanmorgen verzekerde Mexico zich van groepswinst en een plaats in de tweede ronde op het WK na een zuinige 1-0 zege tegen Zuid-Korea. We genieten van een zonovergoten en tropisch warme vrijdag. Maxima van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Er blijft natuurlijk kans op stevige onweersbuien. En maandag en dinsdag dan blijft het zeer zonnig en tropisch warm. Maxima tot plaatselijk 37 graden alstublieft.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go yellow!
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Ja! Carrefour.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Mannekes!
5: Bombie!
4: Ik ga schilderen!
5: Nee, Bombie, we gaan klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Mannekes!
5: Moeder!
4: Schilderen is ook klussen!
5: Ah ja!
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf!
5: 25?
6: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.

0: kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Goedemorgen. Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van Vlaamse scholen staan op de wachtlijst, ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch al 16 jaar geleden. En als je zelf bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is, want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken, want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. En dat door de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om die prijzen te kunnen aanpassen. De Amerikaanse vice-president Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te gaan praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekende. Het is ook niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het WK voetbal staat Mexico als eerste in de tweede ronde of de 16e finales na een 1-0 zegen vanmorgen vroeg tegen Zuid-Korea en dus 6-6 na 2 matchen. Ook Canada zette een serieuze stap naar die volgende ronde na een 6-0 overwinning tegen Qatar. Afgelopen nacht was dat. En ook Zwitserland versloeg gisteravond Bosnië-Herzegovina met 4-1. En daar longt ook de tweede ronde. En Zuid-Afrika met Hugo Broos pakt hun eerste punt na 1-1 tegen Tsjechië. Zon overgoten en tropisch warme vrijdag. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Maar opnieuw kans dus op stevige onweersbuien in het weekend. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 36, 37 graden.
1: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi,

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogte stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis.

Goedemorgen. Recreatiedomeinen vragen scholen om actiever en beter op de kinderen daar te letten als die bijvoorbeeld op schoolreis zijn. Want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen, onder meer in de provincie Antwerpen. Of ze blijven zelfs een tijdje vermist en dan moeten ze de hulpdiensten verwittigen, wat ook wel wat geld kost. En als kinderen in het water willen op die recreatiedomeinen, dan moeten begeleiders ze van erg dichtbij volgen en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. Als je bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat die eerste offerte niet de juiste is. Want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken. Want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. Door de oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen. Meestal werken die ook met dagprijzen in plaats van met vaste offertes. En 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, dat kondigt Vlaams welzijnsminister Genet aan. Het gaat om innovatieve crèches voor kinderen met een beperking of om samen te werken met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende in West-Vlaanderen bijvoorbeeld een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ-ziekenhuis, bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs of er werken. Zuiders, zonnig en tropisch warm. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en vanavond gaat het plaatselijk stevig onweren. Soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Met opnieuw kans op stevige onweersbuien zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 37 graden.

0: tussen bij vak.
1: 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1127 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
0: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Mannekes.
9: Bombi.
8: Ik ga schilderen.
9: Nee, Bombi. We gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Ah ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
9: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
11: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
14: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.

Een goeiemorgen. Als je wil flexijobben, kan je dat vanaf komende maand doen in alle sectoren. Dus niet enkel meer in de horeca of de zorgsector, waar je nu al onbelast kan bijverdienen. Federale Kamerleden keurden die uitbreiding afgelopen nacht eindelijk goed. Onder meer Werkgeversfederatie VBO en de vastgoedsector reageren enthousiast. Vakbonden zijn dat iets minder. Ze vrezen minder inkomsten voor de sociale zekerheid, wat op termijn de pensioenen moeilijker betaalbaar maakt voor de overheid. Er moeten dringend nieuwe bedrijfsterreinen bijkomen in Vlaanderen, want er dreigt een tekort, zegt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. In de regio Antwerpen bijvoorbeeld vind je nog maar 15 hectare aan beschikbare bedrijfsgrond. In Oost-Vlaanderen is dat maar iets meer dan 5 hectare. En dat is een probleem, zeker als we buitenlandse bedrijven willen overtuigen om in Vlaanderen te investeren en hier hun fabriek te bouwen. En het vermoorde Franse meisje Liana is voor haar dood ook nog eens verkracht. Blijkt uit de autopsie, weten Franse media. Speurders vonden het lichaam van het meisje van 11 terug in een verlaten graansilo 2 weken geleden. De man die Liana het laatste zag, de vader van een van haar vriendinnen, die zit in de cel als verdachte. Er was tegen hem al een aangifte gedaan voor kindermisbruik, maar het Franse gerecht deed niks en dat maakte veel mensen boos. President Macron eist dat justitie de zaak tot op het bot onderzoekt. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweer met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen opnieuw veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 37 graden.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
11: Oh, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, oh, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Mannekes.
12: Bombi.
11: Ik ga schilderen.
12: Nee, Bombi. We gaan klussen.
11: Schilderen. Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Casino, lekker op de camping. Casino, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
17: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
18: Peugeot.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dan niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: In mode draait alles om trends, maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
15: Dat is een pakje voor jou.
14: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
16: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
17: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedemorgen. Er gingen de voorbije maanden meer dan 3000 bedrijven failliet. En dat waren er nooit zoveel in Vlaanderen, zien we in de statistieken. Bijna 9% meer dan het vorige record in dezelfde periode van vorig jaar. En het aantal faillissementen slaat vooral op de informatie- en communicatiesector, zeg maar de media in het algemeen. Maar ook veel wetenschappelijke en technische ondernemingen legden de boeken neer in de eerste helft van dit jaar. En bedrijven moeten in de toekomst exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu gebruiken ze meestal indicatieve leveringstermijnen, bijvoorbeeld 3 weken, maar uiteindelijk duurt het altijd langer, wat lastig is voor de klant. En dat kan niet meer, vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Die wil dat die indicatieve leveringstermijn, waarbinnen je je bestelling moet ontvangen, verdwijnt. Maar bedrijven zeggen dat ze die termijnen niet altijd kunnen voorspellen en vrezen dus meer problemen. En als je diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost dan aan de pomp maximum 1,90 euro. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die 2 euro. En die trend duurt voorlopig voort. Zonnig, met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. In de late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 37 graden volgende week.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

een goede middag. Aan zee zijn ze helemaal klaar voor een tropisch en warm topweekend. De hotels zitten voor meer dan 90% vol, zegt Westhoers. En in elke kustgemeente staat minstens één redderspost. Daardoor kunnen mensen met een gerust hart in zee zwemmen dit weekend, in een bewaakte zone. Want naast de vaste verblijfstoeristen verwachten ze aan zee ook veel dagjes toeristen. Het stadsbestuur van Oostende activeerde zelfs het zomerdrukteplan. Westhoer waarschuwt ook voor files op de autosnelwegen naar de kust dit weekend. Neem dus genoeg water en eten mee voor onderweg en rij vooral niet naar zee tijdens de warmste uren van de dag. De Vlaamse regering bereikte zo pas een akkoord over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daar was deze week heel wat commotie rond ontstaan omdat zo'n 200 buslijnen dreigden te verdwijnen. Maar de regering besliste nu dat de komende 2 schooljaren er geen enkele geplande rit verdwijnt. En er komt niet 139 miljoen euro vrij, maar 150 miljoen. Het bedrag dat de lijn nodig heeft voor die ritten. De onzekerheid bij duizenden ouders en kinderen verdwijnt dus, zegt minister-president Diependalen. Als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost aan een pomp nu maximum 1,90 euro. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die 2 euro. Een symbolische grens en die trend duurt voorlopig voort. En de toeristenbootjes in Brugge die maken veel te veel lawaai. Daarom mogen ze vanaf 2029 geen geluidsversterkers meer gebruiken. Dat beslist het stadsbestuur. Bruggelingen zijn het beu om de hele dag altijd hetzelfde verhaal te horen van op die toeristenbootjes. En dat veroorzaakt overlast, zeggen de inwoners. Uitbaters krijgen nu 3 jaar de tijd om zich aan te passen aan die nieuwe regels voor die toeristenbootjes. De Brugse gemeenteraad moet de beslissing nog wel definitief goedkeuren. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en vanavond kan het plaatselijk stevige onweer met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft wel kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. En maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 36, 37 graden.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Meer info op ikea.be.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie, ikke?
14: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
15: Maar echt?
14: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
15: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
14: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
15: Voilà.
14: Op sunweb.be.
16: Dat is lang geleden, cowboy.
17: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
18: Er is een pakje voor jou.
17: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
19: Hou je van verhalen over muziek?
20: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
19: Of luister je gewoon liever naar pop?
21: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+. Plus je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
22: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
23: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro. De aangekondigde besparing verdwijnt dus voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten dus gewoon doorgaan, toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. Het is nog onduidelijk welke impact die hervorming op het aanbod zal hebben. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar tot 350 geneeskundestudenten afstuderen die niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat waarschuwen experts van de KU Leuven. Tot bijna een kwart van de startende geneeskundestudenten zal geen plek vinden in de zorg. Dat komt omdat Vlaams onderwijsminister Demir veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie adviseert. En de loodsen staken voor de 4e dag op rij. Daardoor liggen tientallen schepen te wachten om bijvoorbeeld de havens van Antwerpen of Zeebrugge binnen te varen. Het stakingsconflict draait onder meer rond het statuut van de loodsen en de pensioenen die nauw met elkaar samenhangen. Het zijn vooral de Vlaamse loodsen en de vakbonden die nog actie voeren. De Algemene Beroepsvereniging keurt de staking af. Het is nu aan Vlaams havenminister Annick de Ridder om de problemen op te lossen. Of dat nog voor de zomervakantie gebeurt, is onduidelijk. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien. Met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig, met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. En ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer, tot mogelijk zelfs 37 graden.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Yellow. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen. Kom je niet weg, recupellen.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiekosten. Contract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Meer info op ikea.be.
13: Deze week kom je bij Spar voor
14: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Goedemiddag. In Antwerpen hebben de vakbonden de bouwramp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van ons school in aanbouw in. Daarbij kwamen 5 buitenlandse bouwvakkers om en 9 anderen raakten zwaar gewond. Het gerechtelijk onderzoek ernaar is intussen afgerond. De vakbond zegt dat de opdrachtgevers en aannemers zich moeten verantwoorden voor wantoestanden bij onderaannemers. Want goedkope werkkrachten spelen een steeds grotere rol in bouwwerven. Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Er worden dan toch geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro en de aangekondigde besparing verdwijnt voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten gewoon doorgaan, toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. En er passeren minder schepen door de straat van Hormuz dan gisteren. Er zijn twijfels of het wel veilig is nu de geplande onderhandelingsronde tussen de Verenigde Staten en Iran is afgeblazen. Normaal ging dat doorgaan in Zwitserland, maar Amerikaans vicepresident Vance is niet afgereisd. Het is onduidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. De heropening van de zeestraat is een van die voorwaarden van de deal. Maar er liggen nog veel zeemijnen in het water. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het nog zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarde op kia.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Mannekes,
10: Bompie,
9: ik ga schilderen.
10: Nee, Bompie, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Ah ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: bij Genies.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
9: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
11: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...

Goedemiddag. Premier De Wever heeft een brief ondertekend voor de snelle uitrol van terugkeerhubs. De brief komt er nadat het Europees Parlement de oprichting van terugkeercentra goedkeurde. Europese lidstaten mogen dan migranten die geen recht hebben op een verblijf in Europa daarin opsluiten. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen tot 2 jaar worden opgesloten. 19 Europese regeringsleiders willen snel werk maken van die uitrol van terugkeerhubs. Onder meer Denemarken maakt al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Spanje en Frankrijk ondertekenden de brief niet, zij reageren kritisch. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En een spectaculaire ontdekking in de muziekwereld. In de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is onbekende muziek van de componist Mozart opgedoken. De composities werden ontdekt door een Franse muzikoloog. Het gaat om 6 korte stukken voor fluit en harp uit 1778. De muziek zat verborgen in een notitieboek van 44 pagina's. Zondag worden de muziekstukken tijdens Fête de la Musique in Parijs voor het eerst uitgevoerd, bijna 250 jaar later. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.

0: somebody else.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ondertussen bij vak...
6: €1.347.
7: Minder.
6: €1.256.
7: Nog minder.
6: €1.127.
7: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
6: €1.098.
7: Oh, spijtig.
5: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Ze zijn er. Nu bij Aldi. Een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een tong gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Goedemiddag. Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand zou nu al zijn ingegaan. Israël voerde eerder vandaag nog zware aanvallen uit op Libanon, waar ze tientallen Hezbollah-strijders hebben gedood. Het is onduidelijk hoe lang het staakt het vuren nog loopt en hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. Hezbollah heeft het akkoord intussen bevestigd, Israël nog niet. Het parket van Antwerpen onderzoekt de mogelijke verkrachting op het metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn tijdens de openingsdag in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het parket neemt de melding zeer ernstig, maar wil voorlopig geen details vrijgeven. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En je hebt het misschien zelf al gemerkt, het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Veel zon en tropisch warm dus tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Mannekes,
12: Bompie,
11: ik ga schilderen.
12: Nee, Bompie, we gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Energy. De Energy Top 50. De beste Belgen van nu. Energy. Nummer 39.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
14: De Energy Top 50. De beste Belgen van nu.
13: Hit music only. Energy.
14: Nummer 23.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Er is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

0: Goedenamiddag. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer. Met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. De stad Gent verbiedt dat zelfs. Maar ook in het openluchttheater Rivierhof in Antwerpen en Fête La Musique in Brussel gaan concerten niet door. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond best gewoon binnen. Er is een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat zeggen de bemiddelaars Verenigde Staten en Qatar. Het bestand zou deze namiddag zijn ingegaan, maar er is veel onduidelijkheid over. Want kort na het ingaan van het staakt het vuren werden er al explosies gehoord in Libanon. Er wordt melding gemaakt van 12 Israëlische aanvallen. Het toont dus nog maar eens hoe broos dat bestand is. Hezbollah zegt dat het zelf alvast geen raketten heeft afgevuurd. Het is onduidelijk hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. En voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden van tijdens de bekerfinale tegen Union. Anderlecht verloor de wedstrijd met 1-3 na verlengingen. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield. Anderlecht moet ook een boete van €8.000 betalen. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten. Vannacht wordt het droger. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren met maxima tot 33 graden. Oh yeah.
1: Dit is de Energy Top 50. Powered by

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta. Compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: Energy. Top 50. De beste Belgen van nu. Nummer 8.

0: Die top 50. De beste Belgen van nu. Powered by Playwright. Nummer 3.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt
7: de topstroom. Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Knaldi!
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: De Energy Top 50. Energy. De beste Belgen van nu.
11: Music only.
10: Nummer 2.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door 1000 vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goeie avond. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. Dat is bijvoorbeeld zo in het Rivierenhof in Antwerpen en in het Jubelpark in Brussel. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond gewoon best binnen. Het noodnummer 1722 is ook weer actief voor stormschade. En voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Het staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah wankelt nu al. Het ging nog maar enkele uren geleden in, maar Israël zou kort daarna opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Het staakt het vuren is tussen Israël en Hezbollah essentieel voor het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het is dus onduidelijk hoe de verdere vredesonderhandelingen zullen verlopen. Voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden tijdens de verloren bekerfinale tegen Union. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield en vuurpijlen afgeschoten. Anderlecht moet ook een boete van €8.000 betalen. En in de Ronde van België heeft de Spanjaard Aramburu de koninginnenrit in Durbuy gewonnen. Hij was de snelste in een bloedhete finale op de muur van Durbuy. De Brit Eski werd tweede en nog een Spanjaard Canel derde. Door de zege neemt Aramburu meteen ook de leiderstrui over van onze landgenoot Tim Merlier. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe wel nog lokale onweersbuien.

0: Music only.
1: Yeah. Nah.

0: Dan. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Mannekes!
8: Bombi!
7: Ik ga schilderen!
8: Nee, Bombi, we gaan klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Mannekes!
8: Moeder!
7: Schilderen is ook klussen!
8: Oh ja!
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf!
8: 25?
9: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
9: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenavond. Ons land en Nederland gaan de komende 5 jaar intensief samenwerken om nieuwe behandelingen te ontwikkelen tegen de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS. De Romo Foundation maakt 7 miljoen euro vrij. De bedoeling is dat onderzoekers het ziekteverloop concreet in kaart brengen om te checken of bepaalde behandelingen wel werken. ALS is een ongeneeslijke zenuwspierziekte die geleidelijk alle zenuwcellen vernietigt, waardoor je moeilijker kan lopen, praten en ademen. Zo'n 1000 Belgen hebben de ziekte en jaarlijks sterven er nog meer dan 200 mensen aan. De politie controleert extra op rijden onder invloed. Vanavond start het weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. De politie wil zo bestuurders waarschuwen op de gevaren van rijden onder invloed, want het is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Toch worden steeds minder bestuurders betrapt. Tijdens de vorige controleactie ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De wetenschapper François Englert is overleden. Hij is de enige Belg ooit die een Nobelprijs fysica heeft gewonnen. In 2013 kreeg hij de prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Dat is de belangrijkste bouwsteen van ons heelal. Zonder dat element zou de wereld niet kunnen draaien. Als eerbetoon werd de onderste bol van het atomium naar hem vernoemd. Englert was 93. En in de ronde van Zwitserland heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 3e rit gewonnen. Hij was net iets sneller dan onze landgenoot Xandro Meurisse. Hij werd knap 2e. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement, maar hij is wel zijn bergtrui kwijt aan onze landgenoot Louis Vervaken. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn, met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe nog lokale onweersbuien.

0: bestaan nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.

Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
1: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Ja, nog één meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

shit. I like money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me